Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

drie hier in de Leute. Het Hebrecht Vredeveld. Tweer is nooit goud en ook nooit slecht. Ik heb het zo besteld.

Vangers Blues. Les kwam geen vroes geloof, bied een huilen dikke boer. Zei tegen de beste man, hey beste man, waar kiekst u zoer? Zit een rutten in mijn buiten,

0: De Röttenfangers Blues.
1: Röttenfangers Blues.
0: Stöbelstok in hand, en stevelstok in kruis. Hur ook dat in fatin, en wieder gooi gesoes. Dit is de Röttenfangers Blues.

voorstellen, zo'n mooi ouderwets dorpscafé. Gewoon aan de brink of aan de straat. Of, ja. Gewoon mooi klein markant café.

Zo'n prachtig plekje. Maar ja, het is wel de boetenkaart wat zo mooi is, hè? De binnenkaart. Ah, zuchtig Geert Schikman, maar wat is het altijd wat? Het is al.

0: pismiegers, dat weet je allemaal wel waar dat ben, hè?
1: Meegommels.
0: Hè? Meegommels?
1: Ja, ik weet niet.
0: Ja, meegommels.
1: Jij, bent de Louise, ja.
0: Ja, meegommels.
1: Ja, oh ja.
0: Pismiegers, dat ben mieren, hè?
1: Oh, oh.
0: Plasplassers, pismiegers.
1: Oh. Ja. Ja, jongens. De Biemel.

mooi café, hè? Maar Geert wordt eigenlijk wel een bol kwiet. En omdat wij altijd zo pochten, dachten we, wat, ik vraag de jongens misschien dat een van de jongens wat kopen wil. En dat doet niet de duur fort. En dan kun je er zelf ook nog eens weer aan gaan.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel, de ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het ging nog goed. Het ging nog goed. Dat was Ellie.

op die oude brug waar Van Gogh heeft staan. Zagen ze in de verte de snikken altijd gaan. Volle stout met turf, trokken de mens of peert. Die tijd is nog voorbij, wat heb ze ervan leerd? Niks is oud en niks is nij. Nee.

nevel valt over het Drense land. Ik krijg onrust in mij de overhand. Dan moet ik naar de heide toe. Dood

op mijn lief, vooral die toch hoe wacht. U dogend lachend, lief is dan, dampig schierend schinsel van de volle maan. Heel dichter, en dan ben ik bij mekaar. Ik stof een stief, als een zwaar.

zacht. En weet je hoe ik nou een lippen smacht? Maar ik dan een smok wil geven.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kom maar dicht bij mij. Lop me die beschaving. Doe huis die bange wezen. Is veilig in mijn huis. Neem me je vertrouwen. Ik ben er even die. Loop eens om van wabbel. Dat proost zo lekker bij.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
1: Dumfries scheppen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
0: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
2: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
0: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

luistert wat dit lid beweert. Sukie mix een groeien, maar laat het verzoen niet aan de leers. Dit is wat ik hoor al, doet nooit een vinger in eers. Uste en de pest, ze kreeg alle soorten zeer. Is Kasper in de weer, dus luistert wat dit lid beweert. Sukie mix een groeien, maar laat het verzoen niet aan de leers. Dit is wat ik hoor al, doet nooit een vinger in eers.

0: Lekker dier.
1: Is het nou lekker dier of wakker dier?
0: Nou, voor mij is het niet club warm.
1: Ik vind het ook niet geloof.
0: Nee. Die begint met 13 dikke barnevelders.
1: Ja, mooie broene hoender.
0: Ja.
1: 13 broene barnevelders, het hockey is nog dicht. Komt

0: Natte gras.
1: Jans?
0: Ja?
1: Is aan de lien hang?
0: Ja.
1: Oh, wou je niet eerst even slagen?
0: Je wou niet eerst koffie drinken?
1: Ja, nou, maar kun je weten dat ze eerst even doodmaken
0: wil. Oh, als je dan verwacht dat ze hangt.
1: Ja,
0: ik heb ze op de kop hangen, hè, dan moet je aan de poten.
1: Oh ja?
0: Dan zit de wereld ook eens een keer van de andere kant bekijken.
1: Kijk eens aan.
0: Dus...
1: Oh ja, dat is wel mooi, hè? Ja.
0: Hij trouwt nog wat bij de koffie.
1: Alle wiep.
0: Oh, weer van die dreuge rommel.
1: Oh, ho, ho, ho. Dreuge rommel en niks geen dreuge rommel.
0: Ach, schijf, het ging alle in het gagel zitten.
1: Ik zou je daar wel even een slikking halvarine op doen.
0: Halvarine, roomwater moet je erop doen. Ja, roomwater, veel beter.
1: Jans, niks meer. Dat is niet goed voor het cholesterol.
0: Wat?
1: Ik zeg, dat is niet goed voor het cholesterol.
0: Ik heb nog geen last van dat.
1: Nee,
0: maar dat heb ik ook niet aan mij.
1: Ik weet maar nooit.
0: Nee.
1: Heb je dat niet?
0: Dat zeg ik.
1: Heb je dat niet?
0: Nee, denk ik niet. Wat moet ik kopen dan?
1: Ja, ik weet niet. Die zegt dat al iets.
0: Mm.
1: Trouwens, die beide honden, daar heb ik toch die hier ook wel bij. Hè? Die met die witte pen in de steer, die wegloper. Maar ik zie je nog, dan moet je ze eerst de griep, maar die brengt ons niks.
0: Dat is het nog niet. Het is een wegloper.
1: Nou, wat?
0: Dus ik heb hem niet.
1: Heb je hem niet?
0: Nee.
1: Oh, dat is jammer.
0: Nee, omdat het wegloper is, ja.
1: Nou ja, hij ziet de griepen maar en dan werkt hem aan me af.
0: Dan is aan de beurt, zeg ik.
1: Werkt hem aan me af.
0: Ja. Dan kom ook aan een lied aan.
1: Haie maar eens.
0: Ja, zeg dat wel.
1: Achter in het mooie hoffie, in een toppie groen, zitten Brutse Barnevelder op hun nust te bruin. Mooi onder de kribbels, waar geen vos of mensen zit.

0: het naf.
1: Ja,
0: en schuld Rup Jansie, het is je verdiende lot. Deze broene Barnevelder, laat ons nooit meer fort.
1: Nee, dat denk ik toch niet.
2: Nou, dan werk ik ook wel aan.
1: Maar hier dan, Jans.
2: Maar kijk, maar het mooie afwegstrouw kreeg ik nog niet.
1: Oh, die af is wel zo schier.
2: Dat dacht ik. Oh, dat was er... van opknap, die kribbels en die rommel allemaal weg.
1: Dat is ook een zaakje, hè?
2: Maar zeg, het was een zwikking gewoon.
1: Ja, maar waar heen dan?
2: He?
1: Die zie ik nu ook wel.
2: Met die pen, heb ik ook.
1: Oh, dat is mooi.
2: Kijk te pakken.
1: Mooi, dan, wat, ja. Dan slaag er maar in, maar dan doe maar in diepvries, in de kluis.
2: Oh, ja, ik heb hem de beide poten nog, meid.
1: Oh, dat meen je niet?
2: Ja.
1: Oh, de ja. Beide poorten eraf.
2: Ja, de beide poorten,
1: dat
2: ja.
1: Is ja verschrikkelijk jammer.
2: Maar dan, ja,
1: man. Waarom nog net uitgerekend de poorten? Dat is nog net het lekkerste van de hele kip.
2: Ik heb hem ja niet zien, het was een grote troep.
1: Waarom ben ik niet meer die hoog aan aanhouden? Dan
2: ik heb hem ja niet zien, ik heb hem ja niet zien.
1: Ik heb het nog wat jammer.
2: Ja.
1: Is er nog wat van over dan?
2: Nee, de beste is nog heel. Je zit er nog.
1: Oh, hij leeft nog?
2: Jazeker, ik denk, je moet direct eens in overleg, maar ik heb het moed.
1: Ga je loopt niet meer weg?
2: Nee, dat heb ik. Ja, mooi zitten laten. Ben je in de kluis of ook ben je in de soep?
1: Nee, die beiden zitten al in de soep.
2: Mm.
1: Deksel wil er al zo wat niet op.
2: Oh.
1: Doe maar in de kluis.
2: Mooi.
1: Ja.
2: Nou, dan zag ik met afwerken.
1: Nou ja, hoeveel hou dan nog?
2: Wat zeg je?
1: Hoeveel hou?
2: Tien.
1: Oh.
2: Tien.
1: Oh ja.
2: Tien.
1: Red weet
2: een hele
1: nog.
2: Mooie kappel.
1: Ja. Tien broene Barnevelder scharrelt wat in het rond. En gunder loopt de jagers allemaal met een hond. De hele dag geen haas en geen fazant te zien. Dan

0: even door in de berg.
1: Een hen. Deurlop.
0: Een kip?
1: Ja.
0: Hoe groot het is.
1: Ja.
0: Een van Jans de Bak,
1: zeker. Ja, zeker. Deurlop.
0: Als we ze maar niet zien.
1: Nee, dat is met een koffiedrinker. Dat scheelt.
0: Aan het jachtveld ook nog kwijt.
1: Ja, die met een koffiedrinker. Jans heeft nog wel in buik. Die heeft er van die dreugen koek bij. Ja.
0: Heb je dat wel geluk met?
1: Ja, dan hebben we wel geluk met.
0: Oh ja. Hoeveel waren er nou nog? Hoeveel
1: acht,
0: nou nog?
1: Acht. Ja.
0: Maar toen ging het heel goed met de honden. Het weer voorjaar en het weer zomer. En die acht honden die hadden door een Eldorado, beste geweldig. Mensen.
1: Maar fantastisch.
0: Je moet weten, Hendrik haar, Jans, een bundel of 5, 6 gast achter toes.
1: Gerst.
0: Gast. Goh, en in zo'n kamp gasten kunnen die honden zich zo geweldig in vernuven.
1: Oh.
0: Die kunnen erin krabben en die kunnen er even stoppen. En dat was zat tevreden. Maar ja, toen de gast riep weer... Dus kon bijeen worden, hè?
1: Precies.
0: Acht broende Barnevelders scharrelt langs de straat. Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort. Door kompen aangereden, trekken.
1: Oh, dat heb ik nog niet veranderd. Dat is malzekken, zeg ik je.
0: Wat is malzekken?
1: Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort.
0: Maar nou, ja, Jans zelf niet.
1: Dat stiet er wel.
0: Ah, nee. Hij jacht op een kipper. Je hebt de kipper tot de kop toe vol met gasten. En dan ging er een gat in de straat. En dan roegelde er wat gast af.
1: Oh.
0: Dus op zo'n manier verlassen. Oh, en Jan zelf
1: ja,
0: niet.
1: Ja, Jan, ik denk,
0: dat kan je nooit.
1: Al waar ik aan het combijn.
0: hoe zal iemand ons hart verliezen?
1: Ja, dat weet ik ja niet.
0: Alleen op een combijn met de beide handen aan het sturen.
1: Ja.
0: Zo, dan moet je knappen gillen. Dat is hard.
1: Maar moet je luisteren. Dan is dat misverstand. Je moet een andere tekst hebben.
0: Ik mag maar even, ik verhaal het wel even.
1: Oh.
0: Mag maar even.

0: Oh god, Jans, wat was dat? Jongen, zien. Komt allemaal veer achter de kombijn.
1: Zal er wat heen weten van Jans de Bak?
0: Er me niks van over.
1: Oh, niks. Helemaal niks.
0: Haha.
1: Oh, je hebt hier geluk. Het zaad is eruit.
0: Ja, zo'n zaad eruit weer.
1: Je vindt het van de kombijn, hè?
0: Oh ja.
1: Ja. Kaf van koorden scheiden.
0: Haha. Ja. Zonder van zijn mooie dikke kip.
1: Ja, maar wat zou je er aan doen?
0: Ja, nee.
1: Ja.
0: En toen vuurt het herfst.
1: En in het herfst, beste mensen, dan trekt het ongedierte naar huis, hè, weer, wat?
0: Ja, als dat nat is, boeten.
1: Oh.
0: Oeh, harde gat, zegt Griet. Oeh, nu ook weer een dikke rut. Hè, wou ze maar eens kwiet. Weet je niet, Jansie, hoe dat moet? Stil maar weer, groep Jansie, ik heb al een idee. Neem mijn hand vol tarwekorrels in de DDT. Goed verstopt, dacht Jansie, maar de kip is...

0: Jans,
1: ja.
0: Kom eens hier.
1: Wat heb je nou weer aan?
0: Wat scheelt u zo onder? Hoe zien ze, je rolt al van de binnen.
1: Oh ja, ah, ik heb het ook alleen gezien trouwens, maar...
0: Ja, wat scheelt u? Ja,
1: ik heb hem gekeken in een encyclopedie, maar ik denk, ze zult wel last hebben van stretch.
0: Hé? Hey?
1: Stretch.
0: Stretch?
1: De meeste tegenwoordig ook heel veel last van stretch.
0: Maar honden hebben toch geen last van stretch?
1: Wat er ook in vakt, wat er in vakt.
0: Zult?
1: Ja.
0: Nou,
1: je kunt niks meer hebben.
0: Nee, dat doe ik niet. Maar nee. Waar heb je honden als een stretch van mij? Nee?
1: Ja, ongedierte denk ik. Ongedierte, ja.
0: Groen, dat zit nog. Nou ja. Maar het een of het ander kippie ging uiteindelijk dood. Griet die truck met lippie, het haar is slim begroot. Het komt vast door de matter of mijn vast of zulks gespuis. Dat ik zo

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
1: Jazeker, houden wij het vol.
2: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Nee, hartstikke goed.
0: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. En de laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het Zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

verkeerd echt elk akkoord. Dat mag ook wel, hij speelde al toen hij nog naar de kleuterschool ging. Vrouwtjes werden honky-tonk, heb ik ooit gehoord.

je bek, vergeet het maar. Weet je, onze liedjes, die kan iedereen verstaan. Oké, het is een beetje haast, maar ja,

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
1: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
0: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
2: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
0: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
3: Geweldig dat we tegen die ploegen mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
0: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.

laten zijn op prachtige dieres. Het uitgestrekte laatste stuk van groen. Voor veel betekenis en vol trots gooi deur om van meis te beginnen. Alleen rood schaal zijn laatste trein uit meer. Janne schuit zijn plootjes toch vast wel weer. En

laatste fietstocht een Lijlands deur. De Noordpolder tot aan Goliath. De boom of vakantie, juf Nijs. Maar er is hier al vakantie genoeg. De maakt van Oostende, de mooie holle boerderij. Ik zal die missen eens, mond. Van oudst het wen of keerst. Die schoonheid.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.

pak hem wel te rollen. Vannacht om 12 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.

En ik ben ook gek van ons vader hoor, maar ik ben altijd al een moederskindje geweest. Een zorgenmoeder hadden voor iedere zorg ooit een kwartje gehad. Ja, dan waren nou zo onderhand wel multimiljonair, dan hadden voor het centen zat.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden. Ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ook de Binktelaar, jammer, hè? Zonde. Bij een dweilorkest ging het ook niet te best. En de Jostie Band vun hem geen talent.

sagt, så hebt ført lest van hem wat vernom. In een film waarin een ezel van achter een grip. En herkenning te voorkom, te voorkom dat ze hem pakt, heeft een ezel zich de ogen afplakt.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet, maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.

heb ik hem nou zien lopen? Giet niet onder zijn handicap gebukt. Misschien zit ik al jarenlang te kieken naar het mooiste exemplaar van echt geluk.

Ja, elke streek zijn eigen variant. Of zo kan drijven of brult heel. Hij zie goud lusten het verschil. Wat mocht er doet, wat mocht er doet. Of nou onkruid is of roet. Of een gaul is of een vak. Boudel motte onder dak. Of een ree is of een loon. Hij zie me mok in verstoon. Dus wat mocht er eigenlijk zoet. Bakken bak of brood of stoet.

van der Lind, Scheuten 28 voor het list. Zuiderzee werd afgesleurd, het is het IJsselmeer dat rest. Kijk nou uit over de polder,

wou han, is nu fort. Wie luidt niet meer in onze tijd? De tijd van verroet pint wie kwiet. Zijn lem, ach het stelt niks voor. Zo begin hij dran, zo bij de deur. Een vloog, een zucht, het is voorbij. Zas toe der wem, door voort bij mij.

zeggen gaf. Zetten de boer zijn hoort niet af. Is er, is de zeggen goed, dan geert er ook wat de mien hoort. Zal recht kom, hij het goed hebt dan. Hij goot met anderen een wind gaan. Want dat is wat de boer heeft zegt. Als iets goed is, ja, dan komt terecht. Ik heb die scharp nog voor de oom. Doe was vroeg een prachtig wicht.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

aan het einde van de lange tocht stroom je als vreemdeling aan de grote poort. BM best wel lange zucht, maar zet onze reis toch voort.

bij de spoorweg. Mijn leven kreeg ik nooit op de rails. Ik ben trouw, ik ging vreemd, ik ging scheiden.

bij de spoorweg. En het geluk is als sauwerd voor mij. Op zichzelf is dat best nu verdubken.

de regen stroomt er door het land. De leu, die luidt er hand in hand. En niemand snapt hoe was het kan. Een tukker, den geeft uit verdampen. Want Twente is mijn grootste trots.

goed vult hem Twente naar de wet. De bek.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

Al de been skeef onder u te zakt in zijn armstoel. Al de been is het zat en laat de boel, de boel. Al de been werd het niet meer, toen verspult hem allemaal. Al de been prakasseert, ach, deer is aan mijzelf al. Hij pakt zijn witte zakdoek om zijn neus af te vegen. Wordt hij nou echt verkolden of is het zijn gemoed? Al die oorschieten kring van hem nou de zegen. Zelfs zijn broers en zusters

allemaal malen, al de benen prakasseert. Ik deer is aan mijzelf volle. Ben dom, hij soms nog geld in een oude kozen. Dat mij niet metneemt, dan pakken ze het je af. Die mang daarin dat de huis geen geld hem bindt. Nog niet een dubbeltje.

alles. En met zijn 29 jaar draaide hij zich om. En nou lag hij daar, zijn rechterbeen giet slapen. Leste dag, tolde stekkie van Berendom.

Doet hem allemaal al de benen prakken. Ach, deer is aan mijzelf volle. Het servies was er nog, het servies van zijn moeder. Het was als er nog nooit uit de kaas te west. Maar toen kwam zijn nichte, ook zo'n loeder. En ze wees op de kubbies kaasten.

12 kuppies en skutteltjes, nog geen stokje in de rof. Hij loopt naar het achterhuis en op de potlandvloer, dat hij alles faalt.

Petroche naar de kamer. Pakt het kussentien en giet zitten op de stoel. En met een rust die hij jaren niet gekend heeft, slaap hij in. En laat de boel de boel. Al de beerdenskeef onderuit gezakt in zijn arm.

De beugel was doen, twee lang, twee breed. En akker, akker had het hem vol zwijt. Was God en dreeuw was.

muziek, een Floyd, een bas. De oom, meneer Frederik, daar is met een kind, de leutje.

zij verblijken en de mögen stuit al breken. Hij is voor de glauw van haar lijfde bezweken.

verrekken is toch het beste. Onmenig lang geleden, zo zei mijn best van mijn kind, zat onze leven in mooi, wie zag de zuidenwind, zich uitrusten op de maan. Ik keek zo ouwen rand en zag door onder zich Deepvoort, een grote pleeroeland. Hij spalm wat met de vinger duurde krulkes van zijn boord en dacht,

0: die gewoon in Drenthe verder.
1: Ja.
0: Ah. Dus kijk nog voor door ook wat te horen valt.
2: Ja. We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.
1: En de Anne de Vriespries.
0: De Marga Koolstof.
1: Ja.
0: Dat wordt. En we hebben al een beetje een begunnetje gemaakt met het repeteren. Want zo in het verleden hebben we met de bende ook nog alles optreden in Drenthe. Op van die Drentse koffiemorgens. Mooi zit op zondagmorgen.
2: Ja, kent u dat? Dat is weer, dan verbouwen ze die boerderij weer voor iets anders. Dat is het kraantjespottencircuit.
1: Dat is heel gezellig.
0: En dan kwamen we nog alles in aanroking met duo Knars.
1: Ja. Ja. Moeke Jannegie.
2: Die kent u wel, hè?
0: Het duo op het Drents gebied.
2: Ja. Moeke Jannie.
1: Jannegie.
0: Wat Jannie betreft.
1: Seunie Geerdegie.
2: Geertie.
0: Jannegie en Geertie.
2: Geertie en Jannie Knars.
0: En van Moeke Jannegie hebben we alvast het volgende liedje cadeau kregen, zodat we de tongval een beetje kunnen repeteren.
2: Ja.
1: Leuk liedje.
2: Ja, Jannie Knars, die heeft dit liedje voor ons schrijven.
1: Schrijven.
2: Ja, ja, precies.
1: Ja. Ja. Leuk liedje.
2: Leuk liedje.
1: Ja. En het giet...
2: Nee hoor, nee, ik heb net buiten gekeken. Het is droog.
1: Nee. Het giet over de nieuwe Drentse grill.
2: Grill, ja. Dat is de trend voor de Drent, zou ik maar denken. Hè?
1: Ja. Leuk liedje.
2: De grill waar als iedereen, elke nina...
1: Fort van
2: is een geweest. Fort van bent. Ja. En het begint met een refreintie.
1: Refreinigie.
2: Refreintie, ja, nou gek. Wat tussen de coupletjes komt.

0: Gezellig, hè?
1: Oeh, mag wel met zing.
0: Of inhaken ging. Ja, mensen.
2: Derde coupletterie.

0: Giet. Ja, mensen?
1: Nee. Oh, god, god, nu les de complete alweer.
0: Gezellig, hè? Die vliegt.
2: Ja. Als een schop dit veen.
0: Kalmpjes aan, jongens.

Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische CITIC Tower, met ruim 500 meter het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: een beetje keel, dat is je leem. Dingen. En bij die dingen, hij aait dingen zitten, waar hij als beetje keel achteraf van zegt, dat had ik leuk aans moeten doen. Maar ja, dan praat hij wat achteraf, hè. En werd Ans maar eens achteraf. Kijk, hij Ans achteraf weet. Oh, kunst. Hij Ans achteraf weet. Wat ik zal toe vertellen, ik zat hem al op de waterfiets. Met opgebed. En ik zag dat mijn vrouw op de kanten leuk. Dus ik roep, pop, spring maar achterop. Prop ze mijn kast verzeur. En doe ik achteraf. Bij eer aan grafsteun, ik zeg, voor mij ben pas echt uit de tijd kom, ik hoef het niet meer. Rustig leven. Oh, rustig leven. Oh, dat is wel heel slim, hè. Rustig en doorheen gaan leven. Oh, het spiet me echt donders. Maar weet je wat het is? Ik ben niet zo vast in kop. Echt hoor, ik heb me geheugen als een... Ik heb me geheugen als een, zo'n ding met Gertjes erin. Ja, dat kump. Ik sta zelf nooit in de keuken. Kokken, dat doet mevrouw Aaltie altijd. Oh, rustig leven Aaltie. In één keer. Nee, ik ben niet zo vast in de kop. Elk woord, ik heb me geheugen van 12 uur tot de middag. En zo'n slim geheugen, hekka, zolang het me heugt. Ik heb wat geprobeerd, met, zoals ze dat noemt, geheugensteuntjes en ezelsbruggetjes. Mijn geheugen wat te betten, maar dat valt nog niks met. Mijn voorletters, om me wat te noemen, sint EB. Nou, probeer door maar eens een ezelsbruggetje weer te vinden. EB. Of kortens nog. Ik steun kortens in de keuken, een fles voezel in de haan. Ik beurde mij een I, wat heur ik? Telefoon. Ik de kamer in, ik kuien wat over de draad. Wie het trouw op de keuken op aan. En hoe wist ik toch vast, hè, dat wie den kloren op het arreg haar zat. Maar waar of ik ook keek, geen arreg. Dus ik pak den kloren van de grond en dacht bij mezelf. Wat heb ik toch een bultiet verknoord in mijn leven? Ik nog. Had ik al die uren die ik in mijn leven heb verknoord, is bij elkaar optel en ik trek ze dan weer van elkaar af, dan heb ik weer een uur verknoord. Ik luister naar een verhaal van een keel met geen laag verstand. Nee, ik ben niet vast in de kop. En om dat van me af te kunnen zetten, mag ik in de vrije tijd geen delta vliegen. Ja, delta vliegen. Dan zweef je met zo'n geval van Barghof. Zo'n geval waar aanhangt. Een aanhanger. In eenmaal. En ik weet niet of er zo'n mol met een aanhanger van een barg bin sprung. Met dat overleef je niet. Door kooit was met doen. En ook bij mij aan de koel zal er dan in staan en zeng zal. Hier rust. Den en den, hij is ons nu net ons kunnen. Deze geschichte van een keel die niet zo vast is in kop, is elk woord en gelegen niet echt gebeurd. Ik weet niet vast, want een keel die niet zo vast is in kop, dat ben ik. Nee, dat was ik toch?
1: Nee.
0: Wel was dat?
1: Ik hoor zo vaak zeg.
0: Ben ik dat wie vergeten dan? Ik ben de laatste tijd luk vergetachtig. Dacht ik.

Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.

Titanic, Iceberg, de eerste lopende band, moord in Sarajevo, Frans Ferdinand. Mijn opa's waren doe kleinkinder, die het verloop graven, mosterdgaas, Einstein, Charlie Chaplin, wij zien de baas. Rusland revolutie, Tsar Nicolaas is niet meer. Treinwagon Versailles, the rest is history. Mussolini aan de macht, Stalin giet er tegenaan. Charles Lindbergh vlug solo over de Atlantische Oceaan. Duitsland is failliet, voor autoroute is er antivries. Mein Kampf, Al Jolson, gesproken film, het nieuwe devies. Penicilline, Haile Selassie, swing wie nog niet. Frigidaire maakt de keukens, the rest is history.

Reichstag van der Löwe, Mao Zedong, Porgy and Bess, Bonnie and Clyde, Arios, het eerste kunstacht, dit er.

Christmas. Endlösung. V2. D-Day. Mijn mam werd geboren. Hiroshima. Dit noemt meer. Nuremberg-processen. Ijzer Gordijn. Gandhi vermoord. Mijn pap. Area 51.

München, Olympische Morde, MASH, Videospel Gepong, Watergate, Rocky Balboa, Songfestival, Dingedong. Iran, Irak aan het vechten, Steve Biko, Pinochet.

O.J. Simpson, Pulp Fiction, Old Blue Eyes Has Gone, oorlog in Rwanda, in Kroatië, geen zon, Bosnië, Kosovo, Clinton der van seks niks weet, Millennium Bug, Lady Di, Titanic, de grote hit, Milosevic, Kabila, Twin Towers, niet meer zien zien. Al-Qaeda 9-11. The rest is history. George W. Bush. Wapens in Irak. Tsunami, Paris Hilton. Saddam Hussein, de eerste zak. Benedictus, zorg voor witte rook. Fidel Castro, traitor noir. Het WK weer, Bino gewonnen. Ik vond de leefste, Rebalaaf. Obama, de zwarte president, populisme wie nog niet, Project X.

Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

Wächter, goed 50 jaar her, lachend en giebelend en altijd plezier. Die gek op hem jong waren, maar geen jong die est wus. Want aan hem vertelden, nee geen een die dat dus. Almal plattelaans Wächter, almal in één klas. En één met verplicht.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
1: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
0: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. En juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer. Het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.

En dan, naar bed. Ik zoek enkel nog dicht, nog dicht en rest. Dus kom en kus me, wie's de slobos redt. En dan.

Al ziet de wichter nog zo klaar, toch heb ze smaakt verdriet. Is het armke van de poppen of is het gulden oelijn zo niet? Dan koopt de moor op amel op, drukt klein tegen zich af en zegt met meerli: och, och, och, wat hef mi kleine dan. Ze nep het heupke op de arm.

kleine meiks volwassen wordt. En leu, dat is maar een. Dan komt er een glieks vroor of laat, een jongen in haar lijn. Het meiks die voor die vuur en vlam, met lummel naar haar kop. Dat ze gebruiken van verdriet, een troost bij moederkrop.

Het luin is altijd geen keugelspil, 12 vaken nog wel 10. Hij ulder wordt hij allemaal, uw aandeel wallen kring. Is nodigheid of armoed troef, hol toch de kop.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
1: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
0: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VN-landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. En de gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
2: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
0: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal. Oh.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
1: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
0: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
2: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
0: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.

hoor Ajoblo in de stad. Deur het dorp, op het land, bin alle zonder leuk en onwerkelijk stil. Voor geen is de vrouw

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
1: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
0: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
2: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
0: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.

Wat hast u dan door dat ik weer mooi weer zal spelen? En al wat best is vergeten ken. En dat stuk nog mooi wist van wat er al aan de hand was. Ik was verbeeldig, vroeg me of wel of knauw ben. Toen zelfs vast nooit begrepen wat een worsteling dat is. Dat ik afstand moet nemen van die.

wijzen, maar ik moet wel kruisen. Wat ik denk en vuil is het probleem van mij. Maar is nog nooit antwoord, waarom dat ik die zo mist heb. Gas me alleen maar fase hoop, nog soms wat spiet. En ik schoon me het liefst uit door de eenvoud en de rust. Maar ondertussen word ik gek in mijn kop. Als toen de vuur mij wees, was die vertraden en mij leiden. Zat onze liefde nooit zo in een slag. En ik wil grof van die open, maar mijn woede overmaakt.

dames en heren. De adder onder het gras, hij is wel te raar. Onze Marie verdween bij het cyclomaar. En soms, heel soms, dan hoor hij bij het zwil, net als dat het stormt tot de beulag, de klok van de kerk er af. Mooie Marie, zachtjes gillen.

wrakkelt, heeft geen vaste vorm. Het wrakkelt is een knoot. Het heeft geen vasthold in de storm. Het wrakkelt wordt er gooit. Het wrakkelt. Het wrakkelt weet niet wat er wacht. Het heeft geen vaste stek. Het drift bij dag, het drift bij nacht. Het drift maar in de drek. Het wrakkelt.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.

doen. Mijn nichtendom is op te doen. Van nichtencafé is ook een café. Zonder suiker, dat misseer. Nog eenmaal suiker, nog ene keer. Oh, ik kwam zo kloor als een kleunke. Meer, ik mag geen suiker. Van een dokter. Niet dat ik het in het vet heb met een dokter. Meer, ik mag toch geen suiker. Van een dokter. Ons slim heer loopt op water. Niet op benzine. Ik tank geen water. Ik spuit insuline. Ons slim heer loopt op water. Ik tank insuline. Zelfs Lourdes helpt me niet. Waar blinden loopt en kruppelen zit. Zelfs dat Lourdes helpt me niet. Dus wat mooi. Ik mag geen suiker.

van plan. Maar ja, vooruit, nog ene dan. Nog ene dan, nog ene dan. En dat ik het niet laten kan. Echt hoor, ik was het niet van plan. Maar ja, kom op, nog ene dan.

Er hast de doorgediepen, ik sjoch eens memsteentje in het ljocht. En je roept mij blieten mieten, bist er vanke, kiet al tocht.

Het is geen bijzonder steen, hoor ik ben geboren. Niet groot of machtig, zonder golden raad. Het is geen plek, voor helden zich verleuren. Het was nooit geen glorielaad.

Barn of machtige rivieren, is maar klein, je bent er zo doorheen. Geen wereldstad, ook geen wereldhoven, maar het is de mooiste plek die ik ken.

kom je tot onderscheid. Dan word je wat gewaar. Hij denkt met een levenspartner, dan heb ik pas voor mekaar. En wordt het nou joren, dan misschien een sleur. Dan ligt dat aan uzelf. Want ie keuzen de vuur. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net zoiets

zien, Rip. Het leven, dat geeft verdam. Je bent langs ontevreden. Maar hij een andere hem, dan zult dat hetzelfde weer. Bekijk je dan een man. Denk, mangs, ik ben gestoord.

Dat wordt altijd gezegd. Blijf maar van elkaar houden. Dan kunt het wat terecht. Want een man zonder vrouw is een kapitein zonder schip. Het is net zoiets

ene maat moet Adam zien rib. Maar Eva, de vende maat, moet Adam zien rib.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

De meeste leugen boren. Dat is het eerste wat je in het leven kringt te zien. Ie denkt nog niet wat is mijn lot beschoren. Of wat oe mo voor oe hef mutten lien.

0: Wat er in die tussentijd gebeurd is, door heeft Berre nooit een boek van Lezardin. Maar als dat alle Berre is kon spreken, och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een van hoe dat kan je prekken, zal dan ook nog niet zo'n bedje kleuren. Want zo'n Berre, dat heeft zo vuile zinnen, mooi en lelijk wat er is passeerd. Maar wees gerust, het houdt zijn geheim alleen, het heeft allang het zwiegen geleerd. Als je pas getrouwd bent, lig je vaak in Berre. Als leppel en vork zo haaks, niks is te raar. Maar later, och dan wordt het allemaal anders. Bint net banaan met een ronde rung zo tegen mekaar. Maar toch kan ik in Berre alleen niet liggen. Ik kan in Berre niet zonder mijn man. Ik heb uit me raken last van koude voeten. Die ik bij hem dan aan de zakken stekken kan. In het huwelijk speelt het Berre een grote rol. Door wat zo men geruzie goden maakt. En hij dan met mekaar terecht te kregen. Een zuchte van verlichting vaker slaakt. Lig ie in Berre op een keel te wachten. Hij was weer voort, kwam later weer in het hoes. Maar kumpe dan, dan weet dat geest niet weten. Doet net als slaapt, bent stille als een moes. Maar als dat alle Berre is kon spreken, och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een van hoe dat kan je prekken. Zal dan ook nog niet zo'n bedje kleuren. Want zo'n Berre, dat heeft zo vuile zinnen. Mooi en lelijk wat er is passeerd. Maar wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft al lang het zwiegen geleerd.
1: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen stuurden hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

bekend terrein, vreemd genoeg. Hoe het ruikt en voelt, hoe het lekt en klinkt. Elke straat ken ik, elke bocht. Jij woont hier ver vandaan,

het gedraag, vormt genoeg. De wiede wereld is er wel, via draden galm.

0: En dat begon om 1 uur, maar ja, dat kun je begrijpen.
1: Over 12 waren die hersenen er al, hè?
0: Gaat over 12 aan.
1: Ja, ja. Tot op dit weten.
0: Kun je nooit weten, hè?
1: Zeker. Mist kreeg dan de weg.
0: Ja, je weet maar nooit dat een lekker baant.
1: Daarom.
0: Het is jammer dat je het mist.
1: Daarom. Oh man, een belangrijke dag.
0: Nou, dat kwam je aan.

0: Fijn, hè, jongens?
1: Ja. Nee, we zijn er ook zo blij mee dat we met aan de hand in.
0: Ja, ik ben er bar op verheugd, jongens. Ja. Bent er denk ik nog niet allemaal?
1: Nee, tuurlijk. Ik ben altijd dus als het te laat komt.

0: niet zo kar aan de kant langs water.
1: Kijk de andere kant dan op, mens. Hè. Ja, maar... Uur. Hij onder de doelstad geëren al.
0: Gewoon ben je midden naar de weg toe.
1: Ach, scheelt.
0: Al niet zo kut aan de kant langs, hè.
1: Ben je aan de knol? Heb je een brug en verder gewoon erover?
0: Ik heb zo'n ekel aan de knol.
1: Ach, scheelt. Man.
0: Nou ja. Uiteindelijk was het er allemaal. Het was een heel gekakel toen elke Nine zat. Dan de oldie hield een orakel over vroeger en zo wat. En dat ze het zo waardeerde dat elke Nine er was. Hoe stand de margineerde bij het numen van oom Kas. Graag één momentje stilte en elke Nine zweeg. Zodat elk hoorde dat oom Frits een sms'ie kreeg. Dat was even pijnlijk.
1: Maar ja.
0: Maar... Toen Rupus kleine nichtje dat vaak zo lollig was. Oh, dat is vast een berichtje van wijlen om mijn kas. Ach, het was...

0: nog jong. Maar oma at me dadelijk een tablet onder de tong. Het is een schande dat er niet meer respect is voor de ouderdom en voor de dood.
1: Man, man, kalle man.
0: Ja, dat kan ik nog maar zeggen, maar de jeugd van tegenwoordig, die doet nergens meer wat op. Verdikke me dat toe. Doe me nog maar zo'n belegging.
1: Ja.
0: Want de glans is er alweer af, hè. Ik heb de oorlogheid er alweer dik af.
1: Doe maar, hè. Neem nou maar die, neem nou maar die voor de daden. Doe nou maar daden.
0: Als dat mee ligt, gewoon weer op hoes aan.
1: Nee. Neem nog maar in, hupsakee.
0: En mijn pa heeft de jongen er ook niet meer mee aan de jaar. Niks meer.
1: Dan ben je direct een borrel in achteraan houden. Wanneer ben je er niet mogelijk meer van?
0: Ja, nou.
1: Ja.
0: Dikker mee.
1: Ja. Kalle man, nee.
0: Maar de glans is er alweer.
1: Ja, toch maar, we weten het nogal. Rustig aan. Iedereen kan het ja.
0: Ja, iedereen kan het horen.
1: Ja.
0: Daar kan ik daar niks aan doen. Dikker mee, dat gaat toe.
1: Kalle man, nee.
0: Maar de glans is er alweer.
1: Ja, toch maar, we weten het nogal. Rustig aan. Iedereen kan het horen, ja.
0: Ja, iedereen kan het horen.
1: Ja.
0: Dan kan ik daar niks aan doen. Dan kan ik daar gaan doen. Dan zal ik toch nog op schuld krijgen. Dat is dat zo, maar...
1: Hey, rustig.

0: Oh, dat was een mooi klaar met. Om Wilm was er net een week weer op het ziekenhuis.
1: Oh.
0: Hoe giet het om Wilm?
1: Oh, wat goed. Om Wilm ging in de binnen en die trok de blouses in mijn oog.
0: Over die grote boek.
1: Oh, en een lief zeggen.
0: En een
1: kop. En geluk.
0: Een gelukbloot.
1: Oh, het was over de boeken.
0: Oh, je was helemaal nog niet goed dicht.
1: Maar. Ach, man, het was een beetje smatterig.
0: Oh.
1: Het reukte nog bij die deur, hè. Het reukte nog bij die... Oh.
0: Oh, maar we zeggen om Wilm dat lang niet in hadden, maar moet je nog weer maar heen.
1: Oh, valt met, zeg.
0: Oh, ja.
1: Ik kan de mukken er nog over om, zeg. Om...
0: Ja. Geregeld met lief in soda water
1: dat
0: leggen.
1: Ah, dat heb je een teldie.
0: Een teldie?
1: Een teldie. Of in de washaak.
0: In de badkuip.
1: In de badkuip, ja.
0: De hele badkuip en een vlot soda erbij. En dan op mijn boeken erin.
1: Oh. Dat was zo makkelijk, maar dan wel met een boze wang laten.
0: Ja.
1: Ja, jongens.
0: Maar ja, dat moet je ook wat doen zo'n dag.
1: Je moet trimmen.
0: Door nog ging men op het fietsie, het veld en over het loo. Want ja, dat was traditie,
1: dat was al jaren zo.
0: En dan gezellig sjoelen.

0: dacht ik ook.
1: Zie er allemaal waren.
0: Zien wij welkom allemaal. Wie neemt je met doet varen hier op door aan je knol. We zien, het is geen grappie. Oes papa zee haar jong. Oes oma

0: dat nog aan doen?
1: Ach, valt je met, valt je met.
0: Kom maar weer, en het Hardy.
1: Ja, en het Hardy, ja. Ben je stok.
0: In zo'n rijde knol.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Oh, oh.
1: Ja.
0: Man, man, man.
1: Valt je met, je kunt zitten te doen.
0: Ja, dat kun je niet wel zeggen, maar ja.
1: Ja hoor.
0: Oh, oh, wat mien he, reerde Ootie. Ik ben al 90 jaar. Moet ik nog eens een bootie? Dat krieg ik toch niet klaar.
2: Om hem de kuur ook hellig.
0: Om Geert ze, je bent gek. Oes man beweerde stellig. Ja, die booties bent vaak lek. Maar hoe ze tanden al die ruip jongens allemaal stil. Ben doet nog niets wat de jongen gaat het liefste wil.
1: Oh. Zo, dat is verstandige brood in en al.
0: En daar staan al in de zee. Dan legt de Elzer er binnen.
1: Oh, oh.
0: Nou ja, ze gaan de gast dan toch maar dan ook direct maar.
1: Ja.
0: Het bams in de kadet, huppla, op de harde jaar.
1: Ja, hup, zeg je.
0: Zo, direct onder wal,
1: ja.
0: Hem en eten. Omhendige Ruup, grammietig. Nou, kom hier dan met die boot. Maar dat was wel wat spietig. Omhendig was zo groot. De kano helde over, we zagen het allemaal. Omhendig in poel over, kwak de ruggen links het knal.

0: Tot de hals erin. Tot de hals erin.
1: Ja.
0: Wat mooi gezien. Direct foto's maken, jongen. Maar dit maken we niet meer met.
1: Gewoon foto's maken.
0: Ja. Ja.
1: Dat is mooi voor de volgende reunie.
0: Drum, drum.
1: Oh, wat ook schikker, jongens. Oh, achteraf, achteraf. Oh,
0: prachtig, prachtig.
1: Nou ja, toen maar. Het was de eerste schrik.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt...